In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de legendarische bebop en hardbop drummer Roy Haynes. Ditmaal als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz, waarvan hij deel uitmaakte in 1961 en van 1965 tot 1967. De opname van 1961 is afkomstig van het album Stan Getz Bob Brookmeyer Fall 61, uitgebracht op het Verve label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Bob Brookmeyer ventieltrombone, Steve Coon piano, John Neves bas, Roy Haynes drums. Hiervan een stuk geschreven door Bob Brookmeyer getiteld Thump, Thump, Thump. Hier wordt muziek gemaakt op hoog niveau en benadrukt ook nog eens de ongelofelijke muzikaliteit van Roy Haynes. Met slechts één cymbal, een snare drum, een bass drum en een hi-hat slaat hij een geweldige 8-om-8 trading met de blazers. In 1965 vroeg Stan Getz hem om weer toe te treden tot zijn kwartet, wat toen bestond uit twee jonge, zeer talentvolle muzici, namelijk vibrafonist Gary Burton en bassist Steve Swallow. Haynes werd de opvolger van drummer Joe Hunt. De groep zou nu in deze bezetting uitgroeien tot een van de hechtste en beste bands die Getz ooit heeft gehad. En er komt nog bij dat de saxofonist door de Bossa Nova rage van de jaren 60 een wereldster was geworden en overal optrad voor uitverkochte zalen. De opnamen van dit kwartet die nu volgen zijn live opgenomen 13 november 1966 in een uitverkochte Salle Pleyel in Parijs en zijn afkomstig van het album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. Nu het vaste openingsnummer van de groep, de Standard on Green Dolphin Street. De uitvoering is tijdloos in een vrij hoog tempo met een in topvorm verkerende Roy Haynes.

U luistert naar het tweede deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. De opnamen die u in deze uitzending krijgt horen zijn afkomstig van zijn periode als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz. Afkomstig van het live album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Gary Burton vibrafoon, Steve Swallow bas, Roy Haynes drums. De opnames zijn gemaakt 13 november 1966. En dan tot slot van de uitzending nog 2 stukken van dit concert. Allereerst een sublieme uitvoering van de ballad When the World Was Young. De Engelse titel voor het Franse chanson Le Chevalier de Paris, geschreven door Philippe Gérard. Het tempo staat bijna stil, maar dankzij het enorme vakmanschap van Roy Haynes blijft het bewegen en zakt het niet in elkaar. Het laatste stuk, The Night Rides Again van Frank Lusser, is een feature voor de drummer. Hij speelt hierin een magistrale drumsolo met een enorme dynamiek. Een stormachtig applaus volgt en terecht voor deze drummer, waarvan Stan Getz ooit zei in een interview: Roy doesn't just pound on the drums, he makes music with the drums. He is the height of fineness, of taste and touch, and he has the biggest ears this side of heaven.

In House of Hardbop heeft hij geluisterd naar opnames 1961 en 1966 van drummer Roy Haynes op het Gambit, Verve en Universal label. Beide concertzenden samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En we beginnen met een driedelige serie over drummer Roy Haynes. Geboren op 13 maart 1925 in Boston en dus deze maand 93 jaar geworden. Hij viert deze mijlpaal met een vierdaags optreden in de Blue Note in New York. Haynes is een levende legende en een icoon onder de jazzdrummers. Hij is de enige drummer in de historie van de jazz die met praktisch alle grootheden van deze muzieksoort heeft gespeeld. Van Louis Armstrong tot en met Pat Metheny. Roy Haynes is jazzgeschiedenis. In het eerste deel hoort u live-opname van deze drummer als lid van het Thelonious Monk Quartet, met in de bezetting Thelonious Monk piano, Johnny Griffin, tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en uiteraard dus Roy Haynes drums. Het zijn opnamen die zijn gemaakt op 9 juli en 7 augustus 1958 in de beroemde Five Spot in New York en uitgebracht op het Riverside label en wel onder de titel Thelonious in Action. Alle composities zijn van de hand van Monk. En als eerste hoort u Light Blue, gevolgd door Coming on the Hudson, waarin de snap crackle sound van de snare drum van Roy Haynes duidelijk hoorbaar is. En het derde stuk is het bekende Rhythm in Ning, een tour de force voor de schitterend spelende tenorsaxofonist Johnny Griffin, die op de millimeter wordt gevolgd door een super alerte Haynes, die hier ook twee perfect melodische solochorussen ten beste geeft. En als vierde stuk hoort u een korte uitvoering van Apostrophe, en dat is ook Monk's gebruikelijke afsluiting van een set.

pianist Barry Harris. In het tweede en derde blokje muziek hoort u opnames die de pianist maakte op 4 juni 1968. Weer in New York en weer voor Prestige. Ze komen van het album Bullseye. Het zijn 4 stukken in sextetbezetting en 2 in triobezetting met Kenny Dorham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas, Billy Higgins drums, Barry Harris piano. Een bijzonderheid is dat altsaxofonist Charles McPherson hier tenorsax speelt, net als een grote inspiratiebron Charlie Parker dat ooit deed bij de opnames met Miles Davis. Het eerste stuk is ook de titel van de plaat, Bullseye. Een razendsnel uptempo stuk van de leider en weer valt het gemak op waarmee deze mensen een uptempo neerzetten. Hierna hoort u in triobezetting Clockwise van de hand van Barry Harris met een knipoogje naar Bud Powell en met een schitterende met brushes spelende Billy Higgins. Het derde stuk is weer van de pianist en wordt gespeeld in sextetbezetting, de titel Of Monk. Tja, en dan weet u wel waar de inspiratie van het stuk vandaan komt. Barry Harris speelt hier zo'n relaxte pianosolo, zoals alleen hij dat kan. Trompetist Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo en het is weer duidelijk dat hij tot de allergrootste trompetisten uit de geschiedenis van de jazz behoort.

U luistert naar het tweede en laatste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop-pianist Barry Harris. U hoort nog twee sextet-opnames en een trio-opname van het album Bull's Eye. Dat album werd opgenomen op 4 juni 1968 voor het Prestige-label en dat gebeurde in New York. In de bezetting hoort u Kenny Durham, trompet, Charles McPherson, tenorsax, Pepper Adams, baritonsax, Paul Chambers, bas, Billy Higgins, drums en Barry Harris natuurlijk aan de piano. Allereerst hoort u een original, geschreven door de leider en de titel Barengo. Het is een jazz-tango waar deze muzikanten totaal geen moeite mee hebben. Tweede stuk heet Off Minor en is geschreven door Thelonious Monk en wordt gespeeld in trio-verband. En u hoort ook heel subtiel de invloed die Monk heeft gehad op het spel van Barry Harris.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 1968 van pianist Barry Harris. Het waren opnamen voor het Prestige-label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de concertzender luistert u nu naar het programma House of Hardbop. En vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over pianist Barry Harris, geboren in 1929. Harris behoort tot de laatste der grote nog levende bebop en hardbop pianisten. Hij werd geboren in Detroit en was al vroeg geïnspireerd door de muziek van Charlie Parker, Bud Powell en Thelonious Monk. Hij speelde regelmatig in de Bluebird Lounge in Detroit met mensen als Miles Davis, Billy Mitchell, Thad Jones en Elvin Jones. Er waren altijd jam sessions in zijn ouderlijk huis en hij gaf aan vele bekende muzici les. Denk hierbij aan bijvoorbeeld John Coltrane. Hij ging op tournee met het quintet van Cannonball Adderley en vestigde zich in 1960 in New York. Daar begeleidde hij solisten als Dexter Gordon, Hank Mobley en Coleman Hawkins. Hij leidt al jaren zijn eigen trio, geeft daar ook wekelijks les en ondanks zijn hoge leeftijd geeft hij nog steeds masterclasses over de hele wereld. De opnamen die u in deze serie krijgt te horen zijn hoofdzakelijk in quintet- en sextetbezetting. We beginnen met een quintetopname die is opgenomen op 24 september 1961. De titel van het album is Newer Than You en het werd uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We beginnen met een compositie van Barry Harris. Een stuk met een Latin groove, Mucho Dinero. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens de standaard Easy to Love van Cole Porter en daarna weer een compositie van de leider zelf met de titel Burgundy. Het is gedeeltelijk gebaseerd op de akkoorden van Out of Nowhere.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de beroemde bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn quintetopnamen die gemaakt zijn op 24 september 1961 onder de titel Newer Than You voor Riverside. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. De groep trad regelmatig op in clubs in New York, waaronder de befaamde Five Spot en Minton's Playhouse. De twee blazers waren protégés van de leider en hun spel is ook zeer beïnvloed door de grondleggers van de bebop, trompetist Dizzy Gillespie en alt-saxofonist Charlie Parker. Beiden hebben ook nog gespeeld in de groep van Charles Mingus. Lonnie Hillier overleed in 1985 en McPherson is nog springlevend en treedt nog veel op met zijn eigen kwartet. Achterinvolgens hoort u nu The Last One, wat zoals de titel al zegt het laatste stuk van de opnamedag was. Daarna in uptempo Charlie Parker en Dizzy Gillespie's Anthropology met een sprankelende pianosolo van Barry Harris. Het derde stuk is het relaxed swingende I Didn't Know What Time It Was van Rodgers & Hart.

U luistert naar het eerste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn opnamen die de pianist maakte in quintetbezetting en ze komen van het album Newer Than New, opgenomen in de Plaza Sound Studios in New York op 24 september 1961. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We laten nog twee stukken in deze bezetting horen. Achterinvolgens de Medium Up Blues Make Haste van de hand van de leider zelf. U kunt heel goed horen hoe de pianist op stoom is en ongelooflijk swingt. Daarna Nightingale, geschreven door de Spaanse bandleider en componist Xavier Cugat. Aansluitend hoort u de laatste drie stukken van deze uitzending en dat zijn stukken in sextetbezetting. Ze werden opgenomen op 20 april 1967 in New York. Ze komen van het album Luminescence, uitgebracht op Prestige. Het is tevens het eerste album van de pianist voor dit label. Alle drie stukken zijn geschreven door de leider en u hoort achtereenvolgens het titelstuk, Luminescence, gebaseerd op de akkoorden van How High the Moon, gevolgd door Like This en Nicaragua, met in de bezetting Pepper Adams, baritonsax, Junior Cook, tenorsax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1961 en 1967 van pianist Barry Harris voor zowel het Riverside als het Prestige label. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het vierde en laatste deel van een serie over tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane. Hij leefde van 1926 tot 1967. 17 juli van dit jaar was het 50 jaar geleden dat hij is overleden. Hij behoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. In deze uitzending hoort u live en studio-opname van het John Coltrane Quartet en wel in de klassieke bezetting zoals die bestond tussen 1961 en 1965. McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, bass, Elvin Jones, drums en John Coltrane, tenor- en sopraansaxofoon. In deze samenstelling werd dit kwartet een van de meest invloedrijke en legendarische bands in de geschiedenis van de jazz. De live-opnamen die u vanavond krijgt te horen zijn opgenomen in oktober 1963. Ze komen van het album Live at Birdland, en dat is een impulsalbum. Het omvat drie stukken. Als eerste een werk van Mongo Santamaria met de titel Avro Blue. De opbouw geeft het concept van het kwartet zeer goed weer. Pianist McCoy Tyner bouwt spanning op samen met een furieus spelende Elvin Jones op drums. Ze voeren het stuk naar een hoogtepunt en op het juiste moment waarin de drummer een geweldige fill speelt ter voorbereiding, zet de leider in op sopraansax en voert de band naar een absoluut kookpunt met een intensiteit waar maar weinig groepen toe in staat zijn. Het tweede stuk is een fantastische uitvoering van de ballad I Wanna Talk About You, geschreven door zanger Billy Eckstine, met wie Coltrane nog heeft samengewerkt in de Dizzy Gillespie Big Band. Ik heb het dan over eind jaren 40. U hoort de leider op tenorsax en let vooral op de schitterende cadens aan het einde van dit stuk. Het laatste stuk van Coltrane zelf is getiteld The Promise. De leider natuurlijk weer op sopraansax en weer die geweldige opbouw van de ritmesectie met die rollende, swingende feel van drummer Elvin Jones.

U luistert naar het vierde en laatste deel van Opname met John Coltrane. Hij overleed 50 jaar geleden. U hoort nu opnamen van zijn kwartet die gemaakt zijn op 10 juni 1965. Ze komen van de CD Transition en natuurlijk ook staat dat op het Impulse-label. In deze periode werd Coltrane's spel steeds spiritueler, vrijer en modaler. Dit is al duidelijk waarneembaar bij de opname van het album A Love Supreme, zijn meesterwerk uit 1964. Het nu zeer goed ingespeelde kwartet was in deze periode op een hoogtepunt aangekomen en gaf in de zomer van 1965 nog een paar verpletterende optredens in Europa. Dat gebeurde onder andere op de festivals van Antibes, waar het kwartet zijn enige live-uitvoering van A Love Supreme ten gehoor bracht, Comblain-la-Tour en in de beroemde Salle Pleyel in Parijs. Een maand voor deze tournee ging het kwartet de studio in en maakte de opname die u nu te horen krijgt. Het is het titelstuk van de CD Transition, die pas is uitgebracht na Coltrane's dood. Hier balanceert de groep perfect tussen vrijheid en gebondenheid. Het waren wel ongeveer de laatste opnamen van dit kwartet in de legendarische bezetting van McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, bas, Elvin Jones, drums en John Coltrane, tenor en sopraansax. Zeker het samenspel van John Coltrane en Elvin Jones was uniek en telepathisch en nooit meer geëvenaard. Bassist Jimmy Garrison bleef en McCoy Tyner werd vervangen door Coltrane's vrouw Alice. Elvin Jones werd vervangen door Rashid Ali. De muziek werd totaal vrij en zeer chaotisch. Zoals pianist Barry Harris ooit zei: "When Bird was still alive, Train was nothing. But then he became real good until he got carried away with it." John Coltrane stierf in New York op 17 juli 1967 op 40-jarige leeftijd.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname 1963 en 1965 van het John Coltrane Quartet voor het Impulse label. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 van een serie over tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane. Op 17 juli dit jaar was het 50 jaar geleden dat hij overleed. We hoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. Na zijn beroemde opname Giant Steps in 1959 voor het Atlantic label kreeg de saxofonist problemen met zijn gebit, waardoor de eerstvolgende opname voor het label plaatsvonden in oktober 1960. Deze opnamen waren ook de eerste in de samenstelling van zijn nieuwe kwartet, met McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en uiteraard John Coltrane zelf, tenorsax. En daarvoor had hij diverse andere kwartetbezettingen gehad, waaronder pianist Steve Coon en de drummers Pete LaRocca en Billy Higgins. Maar met de bezetting van zijn nieuwe kwartet had Train de juiste begeleiders gevonden voor de verdere ontwikkeling van zijn spel. Als eerste hoort u Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960 voor de Atlantic LP Coltrane Jazz. En ook de allereerste opname van deze groep. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Blues for Elvin, in een medium slow tempo waar drummer Elvin Jones een meester in was. En Blues for Bechet, met de saxofonist op sopraansax, met alleen begeleiding van bas en drums, opgenomen 24 oktober 1960, verschenen op de LP Coltrane Plays the Blues.

In House of Hardbop luistert u vandaag naar opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed dit jaar 50 jaar geleden. Hij maakte op 21 en 24 oktober 1960 zijn eerste studioopname met zijn nieuwe kwartet voor het Atlantic Label. Met in de bezetting McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en John Coltrane zelf, tenor en sopraansaxofoon. U hoort in deze uitzending opname van de cd Coltrane Plays the Blues. Net als Charlie Parker was het spel van Coltrane diep geworteld in de blues te horen op deze opname, want hier speelt Coltrane op één stuk na uitsluitend de blues in diverse vormen. Het materiaal is allemaal van zijn hand. De stukken die u straks te horen krijgt werden trouwens opgenomen tijdens de opnamesessie van My Favorite Things. Dat is de modale versie van deze beroemde song van Richard Rodgers. Wereldwijd zeer populair onder jazzliefhebbers. Coltrane Plays the Blues werd daarom pas in 1962 uitgebracht. Achtereenvolgens Blues to You in triobezetting zonder piano, waarin het bijna telepathische samenspel van de saxofonist met drummer Elvin Jones al duidelijk is te horen. Daarna weer in kwartetbezetting, Mr. Day, waarin het muzikale concept van de groep al enigszins waarneembaar is. Als laatste in het blok, Mr. Sims met Coltrane, weer op sopraansaxofoon, die overigens cadeau kreeg van Miles Davis bij zijn vertrek uit diens quintet.

In dit uur bij de Concertzender hoort u opname van John Coltrane, saxofonist die dit jaar 50 jaar geleden overleed. Het zijn studioopnamen van het album Coltrane Plays the Blues, gemaakt 24 en 21 oktober 1960 voor het Atlantic label. In de bezetting John Coltrane, tenor en sopraansax, McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums. Deze opnamen behoren tot de allereerste van dit legendarische kwartet. De bassist Steve Davis werd na 18 maanden vervangen door Reggie Workman, die de groep eind 1961 verliet en werd vervangen door Jimmy Garrison. Deze bezetting zou intact blijven tot eind 1965 en werd een van de meest hechte en invloedrijke groepen uit de geschiedenis van de jazz. Tot slot van de uitzending. Als eerste Mr. Knight, gevolgd door de bonustrack Untitled Original. Het is geen blues, maar wel een stuk waarin de beroemde Coltrane Changes al waarneembaar zijn. Dit werk had hij al eerder opgenomen onder de titel Exotica, met onder andere Billy Higgins drums. Als laatste nog de alternate take van Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960, afkomstig van de cd Coltrane Jazz.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van het John Coltrane Quartet voor het Atlantic Label. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een serie over saxofonist John Coltrane. Geboren 1926, overleden 1967. 17 juli was het 50 jaar geleden dat hij overleed. Hij behoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. Na zijn vertrek uit het quintet van Miles Davis in 1956 kreeg hij onmiddellijk de aanbieding van Thelonious Monk om in diens kwartet te komen spelen. En al dus geschiedde. In juli 1957 begon dit kwartet aan een engagement van 6 maanden in de toenmalige legendarische Five Spot Café in New York. De studioopname van deze groep heeft u kunnen beluisteren in de vorige uitzending. En de live-registratie kwam aan het licht in 2005, lag opgeslagen in de Library of Congress. Deze keer unieke opnamen die verschenen zijn op het Blue Note label, opgenomen op 29 november 1957 in Carnegie Hall voor The Voice of America. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Cheryl Wilson, drums. Het eerste stuk is de prachtige vertolking van Monk's Mood, bijna helemaal rubato uitgevoerd, gevolgd door het swingende Evidence, gebaseerd op de akkoorden van de oude standaard Just You, Just Me, waarin direct duidelijk wordt op welk hoog niveau de saxofonist zich heeft ontwikkeld en hoe goed Cheryl Wilson was als drummer. En dan het derde stuk, Crepuscule with Nelly, en luister ook naar de opvallende en eigenzinnige begeleiding van de pianist.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed 50 jaar geleden. De opname die u hoort zijn afkomstig van de cd Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall. De opname dateren van 29 november 1957. Deze combinatie hier in zijn volle glorie. De bezetting, John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Shadow Wilson, drums. Op deze bewuste novemberavond had deze combinatie er al 5 maanden op zitten, van een engagement van 6 maanden in het New Yorkse Five Spot Café, en dat is duidelijk te horen. Voor Coltrane was deze periode van groot belang. Hij studeerde de hele dag en hoefde alleen maar op tijd 's avonds in de club te zijn. In deze periode ontwikkelde hij zijn, door de bekende jazzjournalist Ira Gittler genoemde, Sheets of Sound. Het kwartet speelde in Carnegie Hall 2 sets, een vroege set en een late set. Die avond traden namelijk meerdere artiesten op, zoals zangeres Billie Holiday en tenorsaxofonist Sonny Rollins. De 2 laatste stukken van de vroege set en het 1e stuk van de late set. Achtereenvolgens zijn het Nutty, Epistrophe en By Ya.

U luistert naar opname van de dit jaar 50 jaar geleden overleden componist John Coltrane. In het laatste blok hoort u studioopname van deze geniale blazer met nog een andere grootheid, pianist en componist Thelonious Monk. In de zomer van 1957 kreeg Coltrane het aanbod van deze charismatische pianist om bij zijn kwartet te komen spelen voor een engagement van een half jaar in de Five Spot Café, de legendarische jazzclub in New York. De saxofonist die net weg was bij de groep van Miles Davis greep het aanbod met beide handen aan. Helaas zijn er maar 3 stukken opgenomen in de studio voor het Jazzland label in de originele bezetting in juli 1957 aan het begin van het Five Spot Engagement en pas in 1961 uitgebracht. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Wilbur Ware, bas, Shadow Wilson, drums. Het eerste stuk van deze historische combinatie is het prachtige ballet Ruby, My Dear, geschreven door de pianist, evenals het tweede stuk, Trinkle Tinkle, gevolgd door Nutty. De samenwerking met Monk was voor Coltrane een heel belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Hij zegt erover: "Working with Monk brought me close to a musical architect of the highest order. I felt I learned from him in every way, through the senses, theoretically, technically." Als extra toegift het stuk Epistrophe, een opname uit 1957, die op dezelfde cd is uitgekomen in een septetbezetting van Monk, met onder andere drummer Art Blakey.

In dit programma House of Heart Bop heeft u geluisterd naar studioopname van John Coltrane in combinatie met Ted Dameron en Thelonious Monk uit 1956 en 57 voor het Prestige en Jazzland label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van een serie die we hebben gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan opname, onder zijn eigen naam, voor Riverside en Atlantic. Showcase is een derde album voor Riverside. In een bezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, afwisselend Dolo Coker of Sonny Clark piano, Jimmy Garrison bass en Philly Joe Jones drums en piano. De opnames zijn gemaakt op 17 en 18 november 1959 in New York. U hoort nog drie stukken, waarvan als eerste een stuk geschreven door Julian Priester, Julia. Hierin speelt de leider twee glasheldere chorussen over dit 24-maten schema. Het volgende stuk is de standaard I'll Never Be The Same, direct gevolgd door Interpretation van de hand van tenorsaxofonist Bill Barron. Dit laatste stuk is een AABA-schema waarin de leider duidelijk een melodisch anderhalf chorus solo speelt, waarna het thema weer wordt opgepikt vanaf het B-gedeelte door de blazers.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de drummer Philly Joe Jones. Hij maakt opname voor het Riverside label en Atlantic. Voor het laatstgenoemde label maakte hij zijn beste opname onder eigen naam met een zeer goed ingespeeld quintet. Michael Downs trompet, wederom Bill Barron op tenorsax, Walter Davis piano en Paul Chambers bas. En natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Dit was een working band waarmee intens werd gerepeteerd en, zoals Philly zelf zei, the sidemen were afraid of me. Finally though Dave gained confidence and we're getting a unity. De titel van dit album is Philly Joe's Beat. Het eerste stuk is de classic Salt Peanuts. De drummer nam dat ooit eerder al op met Miles Davis in hetzelfde arrangement, maar die take, met volgens insiders en de drummer zelf zijn beste solo ooit, is nooit uitgebracht. Met deze nieuwe versie heeft hij revanche genomen. En daaropvolgend hoorde u het enorm swingende Muse Rapture van Johnny Hines, een trompetist uit Chicago die Philly voorzag van vele originals. Trompetist Michael Downs speelt hierin een geweldige solo. Het derde stuk is gebaseerd op een oud Zweeds volksliedje en kreeg later door Stan Getz de titel Dear Old Stockholm. De drummer heeft deze uitvoering al een aantal jaren eerder opgenomen, toen hij nog lid was van het quintet van Miles Davis. En ook toen was de bassist Paul Chambers.

U luistert naar opname afkomstig van het album Philly Joe's Beat van Philly Joe Jones. Het is een opname die werd gemaakt op 20 mei 1960 voor Atlantic. In de bezetting hoort u Michael Downs trompet, Bill Barron tenorsax, Walter Davis piano, Paul Chambers bas en Joe Jones op drums. Dit is absoluut het meest hechte quintet dat de drummer ooit heeft geleid. Hij is in topvorm en speelt beter dan ooit samen met zijn oude teamgenoot, bassist Paul Chambers. In het volgende stuk, Two Bass Hit, spat de drive en het speelplezier van de leider eraf en dit evenaart zeer zeker diens spel in hetzelfde stuk 2 jaar daarvoor, wat werd opgenomen met Miles Davis. In het daaropvolgende Laurie, geschreven door Jimmy Garrison, speelt tenorsaxofonist Bill Barron een fantastische solo, waarbij toch wel duidelijk de invloed van John Coltrane niet valt te ontkennen. In Got to Take Another Chance, geschreven door de leider en dat verdacht veel lijkt op de akkoorden van een bekende Strayhorn-compositie, hoort u de drummer in grootse vorm. In zijn intro van 8 maten slaat hij al de melodie en speelt na de tenorsolo een drumsolo van 1 chorus waar je de klok op gelijk kunt zetten. Het programma besluit dan met That's Earl Brother, een stuk geschreven door Dizzy Gillespie, Ray Brown en Gil Fuller. Philly Joe Jones heeft nooit meer zo'n hechte groep gehad en door zijn persoonlijke problemen was hij ook eigenlijk nooit in staat om een band lang bij elkaar te houden. Begin jaren 80 had hij die problemen min of meer overwonnen en leidde nog enige tijd een in grotere bezetting, genaamd Dameronia, met muziek van componist en arrangeur Ted Dameron, die hij altijd zo heeft bewonderd. Philly Joe Jones overleed op 30 augustus 1985. De jazzwereld verloor hiermee een van zijn grootste en meest invloedrijke hardbop drummers. Als extra toegift hoort u een opname uit 1964 van Philly Joe Jones en Alvin Jones samen.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname voor Riverside and Atlantic van drummer Philly Joe Jones. Het waren opnamen uit 1959 en 1960, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan de opname onder zijn eigen naam voor de labels Riverside en Atlantic. Drums Around the World is opgenomen in mei 1959. Het is de tweede plaat die de drummer mocht opnemen onder eigen naam en hij deed dit met een kleine big band bezetting van 10 man. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley altsax, Benny Golson tenorsax, Sahib Shihab baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones, afwisselend met Jimmy Garrison op bas, en de leider Philly Joe Jones op drums. Dat de drummer zich ook in een grotere bezetting thuis voelde, is hier duidelijk te horen. Met een enorme drive en vette fills vuurt hij de rest van de band aan en neemt ook voldoende soloruimte. En hierin etaleert hij zijn prachtige en swingende frasering ruimschoots. Het eerste stuk in deze uitzending noemde Philly Joe Jones El Tambores. Het is in feite gebaseerd op een oude standard geschreven door Vincent Humans. De carioca in een arrangement van de leider zelf. Het volgende stuk heet The Tribal Message. Een eigen compositie en solostuk voor drums. Het suggereert de invloeden van het Afrikaanse slagwerk. Achtereenvolgens wordt begonnen op de basdrum, grote tomtom, kleine tomtom, snare drum, een tweede basdrum en dan terug naar de grote tomtom plus de cymbals. Het derde stuk is een arrangement van het bekende Cherokee, geschreven door Ray Noble.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van drummer Philly Joe Jones, gemaakt voor het Riverside label. U hoort nu de laatste twee stukken van het in 1959 opgenomen album Drums Around the World. U hoort de drummer in een kleine big band setting. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley altsax, Benny Golson tenorsax, Sahib Shihab baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones afwisselend met Jimmy Garrison op bas en de leider Philly Joe Jones op drums. Land of Blue Veils is een wat oosters getinte compositie geschreven door Benny Golson, gevolgd door het aan de drummer opgedragen stuk Philly J.J. van de hand van componist-arrangeur Ted Dameron. In het laatste nummer trekt de leider alle registers open en speelt hier werkelijk magistraal. Zowel in de begeleiding van de solisten als in zijn eigen solo's. En hij laat ook nog horen dat hij een begenadigd big band drummer is.

U hoorde opname van het album Blues for Dracula van Philly Joe Jones. Het album is opgenomen op 17 september 1958 voor Riverside. Op 4 en 11 mei 1959 ging de drummer weer de studio in voor een tweede opname onder zijn leiding. Ditmaal met een tienmansformatie. De titel van het album is Drums Around the World en de bedoeling was een opname te maken met ritmes uit verschillende landen zoals Afrika, India, Latijns-Amerika, Cuba, Amerikaans-Indiaans en de moderne hedendaagse swingende drumstijl. In wisselende samenstelling hoort u Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Feller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannibal Adderley altsax, Benny Galson tenorsax, Sahib Shivap op baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones en Jimmy Garrison contrabas en Philly Joe Jones op drums. Tot besluit van deze uitzending twee stukken van de opname van 4 mei 1959. Allereerst Blue Gwyn, een compositie en arrangement van de leider, en Stablemates van Benny Galson in een arrangement van de componist zelf. In beide stukken is de drummer in grootse vorm, muzikaal en vet swingend.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones uit 1958 en 1959, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 16 november 1964 en 31 maart 1965 voor het Blue Note label. In dit laatste deel draait het vooral om het trio van Green met organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Het samenspel van deze drie muzici is zo vanzelfsprekend dat het klinkt alsof ze al jaren met elkaar spelen, wat niet het geval was, want ze traden nooit live op. De opnamen van november 1964 komen van de cd Street of Dreams, met als extra gast vibrafonist Bobby Hutcherson. De eerste track is een compositie van Charles Trenet, de Franse chanson Que reste-t-il de nos amours, beter bekend in het Engels als I Wish You Love. Wat opvalt aan deze cd is de relaxte atmosfeer door de keuze van de stukken en het brede spel van drummer Elvin Jones. Het tweede stuk, Lazy Afternoon, is een sfeervol stuk, oorspronkelijk geschreven in 4/4 maat, maar deze uitvoering is in 5/4 maat en klinkt zo natuurlijk dat men nauwelijks het gevoel heeft dat het in andere maatsoort wordt gespeeld.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar een studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 16 november 1964, 31 maart 1965, voor het Blue Note label. Het volgende stuk is het titelstuk van de gelijknamige cd Street of Dreams, opgenomen in november 1964, geschreven door Victor Young, uitgevoerd in medium slow tempo. Je hoort in de bezetting naast Grant Green vibrafonist Bobby Hutcherson, organist Larry Young en meester drummer Elvin Jones. Het vierde en laatste stuk van deze cd is het theme song uit de tv-serie The Naked City uit de jaren 60, getiteld Somewhere in the Night. Evenals het voorgaande stuk staat het tempo van deze uitvoering op het lijf geschreven van drummer Elvin Jones. Hij is als geen andere drummer in de geschiedenis van de jazz in staat dit soort tempi op een niet-statische, losse en ongelooflijk swingende manier te spelen en ook het gevoel te genereren alsof er veel gebeurt.

We horen studio-opname van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 12 juni 1964. Tot besluit nog twee stukken van een studio-opname, gemaakt 11 september 1964, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd Talking About. Green speelde tijdens zijn carrière ook veel in trio-bezetting met Hammond-orgel en drums. Op deze cd hoort u met organist Larry Young en wederom drummer Elvin Jones. Waarschijnlijk wel de beste gitaar-orgel-drumcombinatie ooit. Achtereenvolgens Talking About JC van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein.

U hoort achtereenvolgens Talking About J.C. van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein. In House of Hard Bop hoort u studioopname voor het Blue Note Nebel van gitarist Grant Green uit 1964 in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dat uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De overige muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, contrabas en Elvin Jones, drums. Gitarist Grant Green is eigenlijk altijd enigszins ondergewaardeerd gebleven. Zeer zeker bij het grote publiek, maar niet in het minst bij de muzici. Hij is geboren in St. Louis, Missouri en kwam in 1960 naar New York. Zijn spel is beïnvloed door blazers als Lester Young en Charlie Parker, wat duidelijk te horen is aan zijn single lines. Een prachtige sound en elke noot die hij speelt is intens en doordringt met een ongelooflijke blues feeling. Het eerste stuk is een blues geschreven door Duke Pearson, getiteld Minor League, gevolgd door Aesthetic van George Russell. Het laatste stuk is gebaseerd op de akkoorden van de standard Love for Sale.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsaxofoon, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, piano en Elvin Jones, drums. Opmerkelijk is het feit dat de pianist en drummer ten tijde van deze opname lid waren van een van de meest invloedrijke groepen uit de jazzgeschiedenis, namelijk het kwartet van saxofonist John Coltrane. In die tijd waren zowel Tyner als Jones veelgevraagde sidemen voor verschillende opnamen voor het Blue Note label. Vooral de losse, rollende en intens swingende manier van spelen van Elvin Jones sloot perfect aan bij het ritmische en zeer melodische spel van de gitarist. De combinatie van deze twee muzici zou nog meerdere malen worden vastgelegd en was een gouden greep van producer Alfred Lion. Het volgende stuk is van de hand van de leider, getiteld Grant's Tune, gevolgd door Solid, een blues van Sonny Rollins en ook het titelstuk van de cd.

U hoorde studioopname voor het Fontana-label van het kwartet van tenorsaxofonist Tubby Hayes, opgenomen 2 februari en 7 maart 1967. Tot besluit nog twee stukken, de prachtige ballade A Dedication to Joy en het titelstuk van de cd Mexican Green. In het laatste stuk hoort u dat het kwartet de invloeden van de free jazz niet uit de weg gaat. Deze opnames zijn ook het absolute hoogtepunt in Tubby Hayes' korte carrière. Door relatieproblemen, overmatig gebruik van alcohol en heroïne, kreeg hij te kampen met ademhalingsmoeilijkheden en ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hij kreeg een hartoperatie in 1970 en begon weer met optredens in 1971, maar moest weer een hartoperatie ondergaan in 1973. Helaas overleefde hij deze niet. Hij stierf 8 juni 1973 in Hammersmith, 38 jaar oud. Daarmee verloor Engeland een van de grootste tenorsaxofonisten van Europa.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1967 vanuit het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. En in 2005 op cd heruitgebracht op het Fontana-label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan de Britse tenorsaxofonist Chubby Hayes. Die leefde van 1935 tot 1973. Die live-opnamen die u zult horen zijn gemaakt door de BBC in 1967... van een kwartet dat hij met heel veel succes leidde vanaf eind 1966 tot en met 1969. In dit kwartet hoort u Mick Pine, piano, Rod Matthewson, bas, Tony Levin, drums en Toby Hayes, tenorsax en fluit. In dit kwartet voelt Hayes zich duidelijk vrijer. De composities zijn moderner en dat heeft ook duidelijk zijn weerslag op zijn spel. Maar zijn virtuositeit lijkt onbegrensd. Het eerste stuk dat u gaat horen is een stuk van Toby Hayes zelf, getiteld Dear John B., opgedragen aan de vlak daarvoor overleden Britse jazzdrummer Johnny Butts. Daarna volgen nog Dolphin Dance van Herbie Hancock en nog twee composities van eigen hand, de prachtige ballad Dedicated to Joy en het funky gespeelde Finky Minky, waarin u Hayes kunt horen op fluit, wat hij ook uitstekend beheerst. De aankondigingen zijn van Humphrey Lyttelton, de bekende Engelse jazztrompetist die jarenlang zijn programma BBC Jazz Club presenteerde, waarvan deze opnamen ook afkomstig zijn.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes, gemaakt op 23 januari, 7 augustus en 11 oktober 1967 voor de BBC Radio. In de bezetting hoort u Mick Pine, piano, Ron Mathewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes zelf, tenorsax en fluit. Door de vele optredens, radio- en plaatopnamen, werd het kwartet een zeer hechte groep, wat duidelijk te horen is in deze live-opname. Er was een geweldige interactie tussen alle vier de muzici en er werd zeer energiek gemusiceerd. Het kwartet deed niet onder voor welke bekende Amerikaanse groep dan ook. Het eerstvolgende stuk in dit tweede blok is een prachtige vertolking van de door Gordon Jenkins geschreven ballad This Is All I Ask. Daarna volgt het snelle Change of Setting, een eigen compositie. Door zijn technische perfectie was Tubby in staat om met het grootste gemak de meest snelle tempi te spelen, wat men vandaag de dag bijna een lost art zou kunnen noemen. Hierna nog even een kort vraaggesprekje met Humphrey Lyttelton. En hierop volgt dan weer een original met de leider op fluit.

In House of Heart, Bob heeft u geluisterd naar live-opname uit 1967, gemaakt door de BBC, van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. En in 2002 uitgebracht op het Miles Music Label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie gewijd aan de Britse tenorsaxofonist, fluitist en vibrafonist Edward Brian Tubby Hayes. Geboren 30 januari 1935 in Londen, overleden 8 juni 1973 in Hammersmith. Tubby Hayes begon op zijn 11e met het bespelen van de tenorsax en werd al snel beschouwd als de zogenoemde Boy Wonder. Zijn inspiratiebron was aanvankelijk trompetist Dizzy Gillespie, wiens manier van spelen hij meer toegankelijk vond dan die van Charlie Parker. Later werden dat tenorsaxofonisten als Stan Getz, Hank Mobley, Johnny Griffin, Sonny Rollins, John Coltrane en tot op zekere hoogte zelfs ook Zoot Sims. Wat verder in zijn carrière kwamen daar nog de fluit en de vibrafoon bij en bekwaamde zich ook als arrangeur. In zijn vrij korte leven, hij werd maar 38 jaar, nam hij heel veel platen op. De opname die samensteller Erik Ineke uitzocht stammen uit begin jaren 60. De periode dat hij zijn fabuleus hardbop quintet leidde na zijn korte maar succesvolle verblijf in Amerika. Ze werden gemaakt tijdens een engagement in Londens bekende Ronnie Scott Club, gemaakt op 17 en 18 mei 1962. Deze live-opnamen zijn later uitgekomen onder de titel Down in the Village op het Emercy label. De bezetting bestaat uit Jimmy Duker, trompet, de leider op tenorsax, sopraansax en vibrafoon, Gordon Beck, piano, Freddie Logan, bas en tenslotte Alan Ganley, drums. Het eerste stuk is een in razend tempo uitgevoerde compositie van Richard Rodgers, Johnny One Note. In het tweede stuk, de ballad But Beautiful van Jimmy Van Heusen, hoort u de leider op vibrafoon.
1: Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Ronnie Scott's Jazz Club in the center of the West End of London, where this evening we're recording a session of modern jazz. And I'd like to introduce you to the guys in the group. First of all, we have on the piano the very talented Gordon Beck. Gordon Beck, ladies and gentlemen. On bass, I'd like you to meet Freddie Logan. On the drums, the very wonderful Alan Ganley. And on the trumpet, we have Europe's foremost modern jazz trumpeter, Jimmy Duker. My name's Tubby Hayes, and apart from being the greatest jazz musician in the world, I'm also the biggest liar in the world. We'd like to open the proceedings with Johnny One Note, and it's arranged by Jimmy Duker. Johnny One Note.

0: Bij de Concertzender in dit programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van het Tubby Hayes Quintet, gemaakt 17 en 18 mei 1962 in Ronnie Scott's in Londen. In de bezetting Jimmy Duker, trompet, Tubby Hayes, tenor, sopraansax en vibrafoon, Gordon Beck, piano, Freddie Logan, bass en Alan Ganley, drums. Tubby Hayes leidde een zeer turbulent leven, maar aan zijn saxofoonspel was daar niets van te merken. Hayes bezat naast zijn ongelooflijke muzikaliteit en gevoel voor swing ook nog een geweldige virtuositeit en timing, wat hem goed te pas kwam in de razendsnelle tempi. Een aardige bijkomstigheid is het feit dat de bassist van de groep, Freddie Logan, werd geboren in Amsterdam. Na veel te hebben gespeeld in Nederland en Duitsland met onder andere drummer KC en daarna nog een tijd in Australië met onder andere pianist Mike Nock, vertrok hij in 1956 naar Londen, waar hij al snel een veelgevraagde bassist werd. In 1962 trad hij toe tot het quintet van Tubby Hayes. 2 jaar later verliet hij de groep en verdween na 1966 van het Londense jazztoneel. Hij overleed in 2003. Het derde stuk in deze uitzending is weer een stuk van Richard Rodgers, getiteld The Most Beautiful Girl in the World. Gevolgd door Tubby's eigen stuk Down in the Village, waarbij hij wederom schittert op vibrafoon. Dit stuk gaat over in de zogenaamde team song met afkondiging.
1: A very pretty tune by Rodgers and Hart, which is entitled The Most Beautiful Girl in the World.

U hoorde live-opname van Art Blakey and the Jazz Messengers, opgenomen in Birdland op 16 juni 1963 in New York. Tot besluit nog drie stukken van deze live-opname. Eind jaren 60 en 70 heeft de band zeer wisselende bezettingen gehad, maar nooit meer het kaliber van de groepen die u in deze afgelopen drie uitzendingen heeft gehoord. In de jaren 80 hadden de Messengers nog een opleving met mensen als de gebroeders Marsalis, maar met het overlijden van de meester zelf in 1990 werd de school voorgoed gesloten.

In House of Heartbop heeft u geluisterd naar live-opname voor het Riverside-label van Art Blakey en de Jazz Messengers. Het waren opnamen uit 1963 en het zijn opnamen die in Birdland in New York zijn opgenomen. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 van een serie gewijd aan The Jazz Messengers, een collectieve hardbopgroep ontstaan in 1954 rond pianist en componist Horace Silver, die leefde van 1928 tot 2014, en drummer Art Blakey, die leefde van 1919 tot 1990. Pianist en medeoprichter Horace Silver verliet de groep in 1956 om zijn eigen quintet te beginnen. Drummer Art Blakey ging door met de groep in wisselende bezettingen en vanaf 1958 kreeg de band de officiële naam Art Blakey and the Jazz Messengers. Op 15 april 1959 werden live-opnamen gemaakt van de Blue Note label in Birdland in New York. De bezetting op deze opname van de groep is Lee Morgan trompet, Hank Mobley tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bas en uiteraard Art Blakey aan het slagwerk. Van deze live-registratie krijgt u in deze uitzending 8 stukken te horen. 3 van deze 8 stukken zijn van de hand van Hank Mobley. Het tweede stuk, Justice, is geschreven door Thelonious Monk en is gebaseerd op het akkoordenschema van de standaard Just You, Just Me. Later kreeg het de titel Evidence.
1: Ladies and gentlemen, once again, good evening. And welcome to Jazz Corner of the World, Blue Note Records exclusive recording star, Art Blakey and his Jazz Messengers. We're gonna get started now. I want you to get together and give them a nice round of applause. How about a nice hand for Art Blakey? Everybody, come on, everybody. Art Blakey! Art Blakey!

0: In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Art Blakey en de Jazz Messengers, gemaakt op 15 april 1959 in Birdland, New York. In de bezetting hoort u Lee Morgan trompet, Hank Mobley tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bas en Art Blakey drums. De combinatie van Lee Morgan en Hank Mobley was een gouden frontline voor de groep. Hun timing, swing, frasering, voordracht en het gevoel voor de blues komen op deze opname zeer sterk naar voren. Beide solisten en de enorme drive en swing van de ritmesectie en de interactie met Blakey bevestigen hiermee als alle belangrijke kenmerken van de hardbop. Later hebben beide heren in diverse combinaties samen nog verschillende opnamen gemaakt. U zult ze ongetwijfeld nog wel een aantal keren tegenkomen in dit programma.
1: If you feel like patting your feet, pat your feet. And if you feel like clapping your hands, clap your hands. And if you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. So we want you to leave your worldly troubles outside and come in here and swing. Ladies and gentlemen.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van de Jazz Messengers. En die zijn gemaakt op 23 november 1955 in Café Bohemia in New York. In de bezetting hoort u wederom Kenny Dorham trompet, Hank Mobley tenor sax, Horace Silver piano, Doc Watkins bas en Art Blakey drums.

U heeft tot nu toe geluisterd naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino met het Nederlandse trio van pianist Louis van Dijk. We gaan nog even door. Toen Rosolino midden jaren 70 in Nederland was, heeft hij ook studio-opnamen gemaakt met het Metropoolorkest onder leiding van Dolph van der Linden. We horen nu dit grote ensemble met strijkers en Frank Rosolino in de hoofdrol in Violets. Deze geweldige trombonist zou overigens, tot ieders verdriet, eind 1978 zelfmoord plegen. Hij was toen pas 52 jaar oud. De redenen voor zijn daad zijn nooit duidelijk geworden.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosalino, bijgestaan door het trio van de Nederlandse pianist Louis van Dijk. De opnamen waren uit 1973 en 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen, die hiermee tevens afscheid neemt van dit programma. Maar gelukkig heeft hij een belangrijke opvolger voor House of Hard Bop gevonden, en wel in de persoon van de gerenommeerde drummer Erik Ineke. Zijn eerste uitzending kunt u op 19 september aanstaande beluisteren. Waarover dat zal gaan? Nou, dat houden we nog even geheim. Maar u ziet het binnenkort op onze site verschijnen. En het zou misschien best wel eens over de Jazz Messengers kunnen gaan. Erik Ineke kennende, maar oké, we wachten het maar even af.

U luistert naar de concertzender House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 over de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Hij leefde van 1926 tot 1978. Voornamelijk actief aan de Amerikaanse westkust, maar qua stijl kan hij toch gerekend worden tot de hard bop. Rosolino was zeer productief, speelde in talloze big bands, deed studiowerk en trad op in kleine bezettingen. We beginnen met kwartetopname uit 1956. Als mede-aanvoerder hoort u de bekende pianist Sonny Clark. Het repertoire bestaat voornamelijk uit bekende standards, maar het derde en vijfde stuk zijn aan de hand van Rosolino.

U hoorde het Frank Rosalino sextet met opname uit november 1954. Tot besluit van deze uitzending hoort u quintetopname uit 1955, uitgebracht binnen de serie Canton Presents. Naast trombonist Frank Rosalino is alt-saxofonist Charlie Mariano de andere blazer.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1954 en 1955 met de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar opname met de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino, die leefde van 1926 tot 1978. Hij werd geboren in Detroit en zou deel uitmaken van tal van orkesten, zoals dat van Gene Krupa, Stan Kenton, Benny Carter en Quincy Jones. Daarnaast was hij actief in de studio's van Hollywood. Vandaag horen we hem in kleine bezettingen, omdat zijn fenomenale techniek en zeggingskracht dan goed tot hun recht komen. We beginnen met een kwartet dat, naast trombonist Frank Rosolino, verder bestaat uit pianist Sonny Clark, bassist Wilfred Middlebrooks en drummer Stan Levy. De studioopnamen werden gemaakt in Hollywood in mei 1956.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino, die leefde van 1926 tot 1978. Zojuist hoorde u studioopname uit 1956, uit zijn vroege periode dus. Daarna zou hij volop aan het werk blijven in verschillende bezettingen en veel buitenlandse tournees maken, albums onder eigen naam uitbrengen en talloze meer met anderen. We maken nu een sprong in de tijd en gaan verder met opname uit 1978, ruim 20 jaar later dus. Opvallend is dat Rosolino dan nog niets van zijn virtuositeit en zeggingskracht heeft verloren. Hij speelt misschien nog wel gewaagder en vrijer dan daarvoor. Helaas is Frank Rosolino op tragische wijze om het leven gekomen. Eind november 1978 heeft hij zelfmoord gepleegd. De motieven daarover zijn nooit opgehelderd. Rosolino was in het dagelijks leven een clownesk persoon, zoals hij vaak uitte in zijn geestige vocale escapades, maar hij had kennelijk ook een meer sombere kant. U kunt nu luisteren naar enkele van de laatste opnamen die hij maakte. Ze zijn van 1 augustus 1978. De andere muzici van het Rosolino Quartet zijn Larry Willis, piano, Kevin Brandon, bas en Billy Higgins, slagwerk.

0: Dag luisteraars, welkom bij het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar een bijzondere opname van het concert door het sextet van bassist en componist Charles Mingus. Mingus leefde van 1922 tot 1979. Het bijzondere van deze productie is dat die werd gemaakt in Nederland. En wel tijdens het internationale jazzfestival in Loosdrecht op 12 augustus 1972. Mingus was toen met de band op tournee door Europa en daar werden ook radioopnamen van gemaakt die inmiddels op cd zijn verschenen. De band had een tamelijk ongebruikelijke samenstelling, maar Mingus werkte graag samen met uiteenlopende muzici. We noemen de namen: John Faddis, trompet, Charles McPherson, altsax, Bobby Jones, tenorsax en klarinet, John Foster, piano, Roy Brooks, slagwerk en uiteraard leider Charles Mingus aan de bas. We horen om te beginnen een lang, suite-achtig stuk van Mingus van ongeveer een half uur, waarin allerlei onverwachte muzikale wendingen plaatsvinden. Helemaal in de stijl van de avontuurlijke en onvoorspelbare Charles Mingus. De titel: My Music Mission.
1: Chops, also written to feature Roy Brooks on drums. It's titled My Music Convention in Milan.